0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Ferienprogramm schlug Prediger Reimer auf mit dem Buch Joel. Und wir sagen, wo Gott wird, all die Christen, was arm haben angenommen während der Trübsalzeit, nur sich nehmen. Und dann wird er den Diebel in alle ungläubigen Menschen errichten und ernt einten für alle Mal an den vier Seiten entschmieden. Und das fünfte Programm fängt Prediger Reimer an mit dem ersten Brief Petrus am Neuen Testament zu ihn errichten. Und er wird hauptsächlich die Einleitung haben für diesen Brief. Ich lade nun weiter an, eingeschaltet zu bleiben, um zu sein, was wir hier in dieser Lektion weiter zu lernen haben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du jede Person machst, wirklich sehen weiter. Amen. Hier ist weiter mitjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir sind von da in der erste Petrusburg. Jo, wir sind nun träger in das Neue Testament und wir wollen in ein sehr wichtiges Buch anfangen von da. Da sind zwei Briefe, die Apostel Petrus schreibt. Hij weer een zeer begoofde man en ik wil meerdere dingen zeggen van hem als een inleiding. Een jaar haar hem den onbeleerde Fischer genaamd. Maar daar is China die 3 jaar met Jezus kan taup zijn, dem zal onbeleerd genaamd worden. En de Petrus brief doen dat behaupten dat hij een uitgetekende man weer. De waarheid is dat Peter wichtige Bibelwaarheden en leer handelen deed, Mieren van de voorts am Anfang van des eerste brief. We waren wat tijd nemen hier in de eerste paar vers. Wils in de eerste 3 vers handelt hij met zo'n wichtige waarheid als uiterwählt, God zijn volkomene wijsheid, van verdem dat die welt gerend weer, heiljong, gehoorzaam, en Jezus Christus zijn bloed, de 3-eenigheid, God zijn genood, en dan de radung, en openbaring, en heerlijkheid, en geloven en hoopning. Dat is niet mogelijk, meer christelijke leer en een paar varen in te leiden als Peter dat hier deed. En dag is hij de man dem ene de onbeleerde verscher nana. Maar nee, dat is niet wat hij is. Ik wens kan daar niet met stemmen. Nu, dat is zo dat aan aanvang als hij Jezus traf, deed hij eremol stelperen. Maar Jezus zag aan als zest wordt. Als Herr Jezus zei aan dat hij dan ziemlich schwak weer, maar hij wordt aan een grote vaste steen maken. En hij deed dat ook. Hij bouwde aan op den grondsteen van Jezus Christus zelfs. En Peter maakt dat zeer klaar, dat Jezus Christus zelfs de grondsteen is, op woont Jezus in de gemeente, je bouwt is, niet op Peter. Dat is interessant dat Peter zijn nomen een kleine steen meent. En hij redt van Christus als kleine stenen. In 1 Petrus, 2 kapitel, 5 vers, zegt hij je ook als levende stenen. Hij zegt dat jeder Christ een Simon Peter is. Simon Peter deed zich niemals een hecht hebben als meer en weet als een andere Christ. Hij naamt zich zelfs een apostel en dat met recht, wils dat is wat hij weer. Maar wat, hij is een van de apostelen. Nicht die verste Apostel oder so wat. Dort is even so, dat jedes Mal, wann die Apostel taub erwähnt sind, dann is hij de eerste in de Register. Aber dort sind gewöhnlich andere, die de Register abmurken. De Herr deed am Erwähler de eerste Predigt te predigen an den Pfingstag. Aber hij geef am niemals meer als dort. En Simon Peter fühlt zich niemals so, als wann hij meer en weet weer als de andere apostel. In dat 5 kapitel, de 1 vers, zegt hij, de älteste die mag jünd zijn, vermoen ik zie ook een älteste. Hij zegt, hij is bloos een van den, hij neemt niemals een hechere steed en voor zichzelf. Nu, na allem nog schreef Peter dit brief, nog dem, dat de apostel Paulus zijn brief geschreven had. En dit eerste Petrus brief werd geschreven tussen de jaren 64 bis 67 nur dem, dass Jesus geboren wird. Die Wort geschrieben nur dem, dass der römische König Nero sein Blutdreht verfolgt angestellt hat gegen die Christen. Peter schreef beid van zijn brief en de tijd. De stad waar hij via als hij deze brief schreef, is ook interessant, en zonder die dat studeren, zijn ze eindelijk niet enig waar hij via als hij die schreef. Daar zijn Amazone gewaas die geproefd had deze brief te versmieten als want Peter den niet schreef. Oder dat die zullen niet in de Bibel zijn, besonders zijn tweede brief. Aber wanneer irgendwer dat nog forschen wil, wordt dat behauptet kunnen dat deze brief beide in de Bibel zullen zijn, die zijn. God zijn woord. Van wat we in deze eerste brief zelfs vingen, schijnt het zo dat Peter in Babylon weer als hij den schreef. Hij zegt in den 13e vers in het 5e kapitel, de gemeente in Babylon, die met jun toop gewild is, laat jun grijzen. Also hij weer in Babylon bij de tjoik door. En je wel zeggen dat Peter Babylon brukt als een beeld van zest wordt. Aber wann zo, dan wat? En je zeggen dan dat het een beeld is van Rome. Aber waarom wordt hij dan niet bloos zeggen dat het in Rome weer? Wann hij dat van Rome geschreven had, wordt hij Rome gezegd, ha, is mij zo. Mij zo dat Peter niet zo als dat reden deed. Dat heet dat hij eind zegt, aber zest wat meent. Johan deed vork en gelijknisse brukken en zijn schrijven, besonders in Openbaring, aber nicht Peter. Die zei bloos klar en deutlich, wat hij zei wel. Mij is ook zo dat Peter niemals in Rome weer. Wie weet je dat niet genaam? Aber doch is mij zo dat hij niemals in Rome weer. Aber jo, ik leef wel echt dat hij in Klein-Azië weer, en dat weer dat hoort van dat grote Romeinse Koninkrijk. Peter weer even niet de apostel die dat poort van de wereld dat eerste met het evangelium deed, dat weer Paulus, die dat deed. En meer is zo dat Paulus wordt niet zijn naar Rome gegaan, want Peter daar weer dat eerste was. Wist Paulus moog dat zeer klaar, dat hij daar gaan ging met dat evangelium, waar zes tjene weer verheer gaan gegaan met dat evangelium. Zo neem ik dat aan dat Peter niet de gemeente en Rome gerende deed. Mij is zo dat Paulus eindelijk verantwoordelijk weer voor dat. Wils wanneer hij daar ook niet zelfs weer, als hij gerend wordt, leven dat weer de zonen die zich des zien predje bekeerd hadden, die gingen met de tijd naar Rome en deden daar de gemeente gerende. Daar is nog wat dat kan erwend worden, dat Peter in Babylon weer, en dat is de steden die hij erwend. Hij schrijft nu uit erwählde vreemde in Pontus, Galatien, Kappadotien, Aziën en Bithynien. Want u een land kort zijn wist dat deze steden op zich houdt, dan wist zijn dat die alle in Klein-Aziën zijn. Wanneer we beholen dat wanneer we weet je nog teruggaan, dat als de Babylonische gevangenschap toen eindkomt na de 70 jaar, dat een zeer kleine groep Juden teruggingen naar Jeruzalem en Juda, weinig als 60.000. Dat meent dan dat als Peter zijn brief schreef, weer door een ziemelijke kolonie van Juda en Babylon. Babylon werd te dat tijd nog een grote stad aan de Euphrat River. En veel Juden werden door gebleven en dreven door eigen schaft. Maar zo dat is goed mogelijk dat Peter, de apostel weer, die nou den jenk die verstreid werden van de Israël-nation, en dat door zonen werden in Babylon, en hij door naar Oosten gaan jenk, en Paulus naar Westen jenk, schließlich bij Rome. Door weer ook een grote vervolging in dat Romeinse Rijk, dat passeert als de koning Claudius over Rome regeert, en dat had Aquila en Priscilla naar Corinth gebracht, en had dat ook veroorzaakt, dat Joodse Christen weer zo wit weggegaan van Jeruzalem als bij Babylon, en zo weer door een halve kolonie en de Babylon am jegend. En dat is wellicht genoeg daarvan dat Peter Emmerhan is in Babylon gewaast en heeft van door zijn brief geschreven. Vielleicht sogar bij brief. Nu, Peter handelt hier met zeer wichtige thema's en dacht dat hij die niet uitleidt zoals van dat bloos kalde waarheden zijn. Dat heet hij heeft die niet als van dat bloos waarheden zijn, die vielleicht niet zeer wichtig zijn toen Christ zijn dag voor dag leven. Am es ook dem hopning apostel genannt worden. Paulus wird manchmal dem Glovis apostel genannt. Und Johannes dem Leiv apostel. Da ist eine besondere Betonung an Peter seine Brief abhopning. Aber wann einer den Brief lesen wird, besonders den ersten Brief, dann macht ich zu den Entschluss kommen, dass sein Thema endlich Lieder ist. In der Bibel lehre sie, dass sie da Genod finden. Dort heißt, dass Peter Gott seine Genod betonen wird. Und hey, das hat auch, ja. Aber Lieder und die Wirt, die damit verbunden sind, passieren 16 Mal in des Brief. Und ja, Hoffnung ist da immer mit verbunden. Wann einer wird wählen, einen Titel geben, zu des 1. Petrus Brief, dann wird ich sagen, dass es so wird wird sein. Die christliche Hoffnung und Lieder. Und wann ich des Brief endele wird wählen, dann wird es so aus das sein. Die erste 9 Vers in das 1. Kapitel, Lieder und Christenversicherung, 10. bis 24. Vers, dort Lieder und eine Schrift, und dann die 2. bis 4. Kapitels, dort Lieder und dort Licht von Jesus sind Lieder, und dann dort 5. Kapitel, wo ich sage, dort Lieder und Jesus sind tweedet kommen. Also, sehr wie nun dann trägt, aber dort Thema, dort wie all gesehen haben, und dort ist Jesus sind Lieder. Wir sagen dort in dem Jakobus sein Brief, wir sagen dort in den Hebräerbrief, und jo, sicherlich reden die Propheten davon, und hier habe ich dort nu aus der Hauptgedanke in den 1. Petrusbrief. Dort wird hier eben ein Bett anders bezeugt worden. Nu, des Mann Peter redet so, als einer der reiche Erfahrungen hat gehabt. Dort ist möglich, dort einer verschiedenen erwähnen kann, dort Tatsachen sind, aber dort so donner, dort es bloß so viel Tatsachen sind, ohne dort einer die erfahren hat. Mit Peter wird dort ganz was anderes. Hij houdt ervoor wat hij van reden deed. En dat is het goed aan te worden van een die brief lezen deed, dat hij met Eva naar de toekomst kijkt van hij bij hem Heer in hemel wordt zijn. Een Bibelleraar heeft wat geschreven dat wichtig is met dit hem zijn. En ik wil dat proeven te even zaten zoals ik dat ombaster kan. Die zegt, dat is wat kaldet en ohne leven van een bloos en berecht geeft von geistlichen Dingen. Aber, wann Menschen davon reden können, als eignet, dort heet, was sie erfahren haben, und ein deepet Interesse haben an die Dinge, dann ist, was sie sagen, so aus zum Leben gekommen, mit einem lebende und fester Glaube, ein deeper Leben. Die können da nicht von reden, bitte, dass es an innerlich sie bewegt, und dass sie bedwungen sind, dem Herr zu preisen, door een. Jo, en dat is waarom Peter ook van vrede redde der, wanneer hij van lieden redt.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet Jint Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstukje programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as extra vir junt. Ek sy june tante Helen. Santi ware alle reit vir dat van dosche program? Ek hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ek de geschicht vertaal, in de scheine leidertjes wat wie teub singe welle. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Vandaar een nieuw leidje leren, wel wie nog eenmaal dood zijn je wat wie feit moet leren, wanneer was daneben geldt.

0: Vi kommer nu till tweeden punkt, dat är de wetsamtheid von der radung der stichinod. Dat resultat von der sind wie de sproke verwerrung in dat abteile von de fälscher von Sem, Ham en Jafet. Bij Jezus in hem dood en ontpeinste waren de uitwerkingen van God in hem gerecht over den torm van Babel en dat jeen deel omgewandeld. Bij Jezus in hem dood waren de nakomen van Sem, Ham en Jafet taub. De dachter van Jeruzalem, dat zijn de nakomen van Sem, de hielden over Jezus. En Simon van Kyrene, dat weer nakomen van Ham, droeg dat reeds van Jezus, den Messias. In de hauptman, dat weer nu komen van Jafet, looft God over dat wat hij bij Jezus gezegd had. On Pinkster annuleert God den vloeg van torenboe van Babel, de sproken verwerring als hij over de vertreder van de drie veralder reeën den heiligen geest uitgoot, zodat de Christen vrij en alle sproken reden en gemeenzaam God loofde en alle dat verstonden. Dat evangelium erreed in de eerste tijd de jude van de veralderij van Sem en Jeruzalem, den Ethiopia van de veralderij van Ham en Afrika en den Rijmischen hauptman van de veralderij van Jafet. Ook andere vaars besteed je dat de uitwerkingen van torenboe van Babel des Gods in je genood rechtgängig gemaakt worden. Lees wie nu doato Galater 3, Vers 28.
1: Do es nu chein onjaschait maja tverschen Jude en Grieche, tverschen Sklove oda Frie, Mon oda Fru, wie sind alle eind in Christus Jesus.
0: In Christus sind tatsächlich alle Linies von der Verälre vereint. In der Herrlichkeit sei wie wader alle Fälscher um den Thron vom Lom für alle Ewigkeit vereint.

0: Du hast eingeschaltet nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. In das Fähigprogramm schlug Prediger Rema auf mit dem Buch Joel. Und wir sagen, wo Gott wird, all die Christen, die Arm haben angenommen, während der Trübsalzeit nur sich nehmen, und dann wird er den Diebel und auch alle ungläubigen Menschen errichten und ernt einten für alle Mal an den vier Seiten entschmieden. In dem fünften Programm fängt Prediger Rema an mit dem ersten Brief Petrus am Neuen Testament zu ihn errichten und er wird hauptsächlich die Einleitung haben für diesen Brief. Ich lade ihn nun weiter an, eingeschaltet zu bleiben, um zu sehen, was wir hier in dieser Lektion weiter zu lernen haben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du jede Person machst, wirklich sehen weiter. Amen. Hier ist weiter mitjünd, Prediger Elmer Rema.
1: Nun, Freund, wir sind von da in das erste Petrusburg. Jo, wir sind nun träger in das Neue Testament und wir wollen ein sehr wichtiges Buch anfangen von da. Da sind zwei Briefe, die der Apostel Petrus schreibt. Hij weer een zeer begoofde man en ik wil meerdere dingen zeggen van hem als een inleiding. En je haar aan den onbeleerde Fischer genaamd. Maar daar is China die 3 jaar met Jezus kon toepzijn, dem zal onbeleerd genaamd worden. En de Petrus brief doner dat behaupte dat hij een uitgetekende man weer. De waarheid is dat Peter wichtige Bibelwaarheden en leer handelde deed, Mir van de voorts am Anfang van des eerste brief, wie waren wat tijd nemen hier in de eerste paar vers, wie's in de eerste 3 vers handelt hij met zo'n wichtige waarheden als uit erwählt, God zijn volkomene wijsheid, van ver dem dat de welt gerend weer, heiljong, gehoorzaam, en Jezus Christus zijn bloed, de 3-eenigheid, God zijn genood, en dan de radung, en openbaring, en heerlijkheid, en geloven en hoopning. Dat is niet mogelijk, meer christelijke leer en een paar verzen in te leiden als Peter dat hier deed. En toch is hij de man dem een de onbeleerde verscher nanne. Maar nee, dat is niet wat hij is. Ik weet kan daar niet met stemmen. Nu, dat is zo dat aan aanvang als hij Jezus traf, deed hij eremal stelperen. Maar Jezus zag hem als zest wordt. Als Herr Jezus zei te hem dat hij dan ziemlich schwak weer, aber hij wordt hem een grote vaste steen maken. En hij deed dat ook. Hij bouwde hem op den grondsteen van Jezus Christus zelfs. En Peter maakt dat zeer klaar, dat Jezus Christus zelfs de grondsteen is, op woont Jezus in de gemeente, je bouwt is, niet op Peter. Dat is interessant dat Peter zijn noem een kleine steen meent. En hij redt van Christus als kleine stenen. In 1 Petrus, 2 kapitel, 5 vers, zegt hij je ook als levende stenen. Hij zegt dat ieder Christ een Simon Peter is. Simon Peter deed zich niemals een hecht hebben als meer en weet als een andere Christ. Hij naamt zich zelfs een apostel en dat met recht, wil dat is wat hij weer. Maar waarde, hij is een van de apostel. Nicht die verste Apostel oder so wat. Dort is even so, dat jedes Mal, wann die Apostel taub erwähnt sind, dann is hij de eerste en de Register. Aber dat sind gewöhnlich andere, die de Register abmurken. De Herr deed am erwählen, de eerste Predigt te predigen an den Pfingstag. Aber hij geeft am niemals meer als dort. En Simon Peter fühlt zich niemals so, als wann hij meer en weet weer als de andere apostel. In dat 5 kapitel, de 1 vers, zegt hij, de älteste die mank junt zijn, vermoen ik zie ook een älteste. Hij zegt, hij is bloos een van den, hij neemt niemals een hechere steed en voor zichzelf. Nu, schreef Peter dit brief, noord dem, dat de apostel Paulus zijn brief geschreven had. En dit eerste Petrus brief werd geschreven tussen de jaren 64 met 67 nadem dat Jezus geboren werd. Die wordt geschreven nadem dat de Romeinse koning Nero zijn bloedrijd vervolgen aangesteld had tegen de Christen. Peter schreef beid van zijne brief en de tijd. De stad waar hij weer als hij deze brief schreef, is ook interessant en zonder die dat studeren, zijn ze eindelijk niet enig waar hij weer als hij die schreef. Daar zijn Amazone gewaas die geproefd had deze brief te versmieten als van Peter den niet schreef. Oder dat die zullen niet in de Bibel zijn, besonders zijn tweede brief. Aber wanneer irgendwer dat nog forschen wil, wordt dat behauptet kunnen dat deze brief bij en de Bibel zullen zijn, die zijn. God zijn woord. Van wat we in deze eerste brief zelfs vingen, schien dat zo, dat Peter in Babylon weer als hij den schreef. Hij zegt in den 13e vers in het 5e kapitel, de gemeent in Babylon, die met jun toop gewild is, laat jun grijzen. Also hij weer in Babylon bij de tjoik door. En je wel zeggen dat Peter Babylon brugt als een beeld van zest wordt. Aber van zo, dan wat? En je zeggen dan dat het een beeld is van Rome. Aber waarom wordt hij dan niet bloos zeggen dat het in Rome weer? Wanneer hij dat van Rome geschreven had, wordt hij Rome gezegd, ha, is mij zo. Maar zo dat Peter niet zo als dat reden deed. Dat heet dat hij eind zegt, aber zest wat meent. Je hand dat volk in je lichtnisse brugge en zijn schrijven, besonders in Openbarung, aber nicht Peter. Die sah ich bloß klar und deutlich, was er sah er will. Mir ist auch so, dass Peter niemals in Rom wir. Wie weten je dort nicht genau? Aber doch ist mir so, dass er niemals in Rom wir. Aber jo, ich lebe wellicht, dass er in Kleinasien wir, und dort wir dort hört, von dort große römische Königreich. Peter wir eben nicht der Apostel, der dort port, van de welt dat eerste met het evangelium deed, dat weer Paulus, die dat deed. En meer is zo dat Paulus voor niks zijn naar Rome gegaan, want Peter door weer dat eerste was. Wist Paulus moog dat zeer klaar, dat hij doorgaan ging met dat evangelium, waar zes tjener weer verheer aan gegaan met dat evangelium. Zo neem ik dat aan dat Peter niet de gemeente en Rome gerende deed. Mij is zo dat Paulus eindelijk verantwoordelijk weer voor dat. Wils wanneer hij daar ook niet zelfs weer, als hij je gerend wordt, leven dat weer de zonen die zich deze zien preed je bekeerd hadden, die gingen met de tijd naar Rome en deden daar de gemeente gerende. Daar is nog wat dat kan erwend worden, dat Peter in Babylon weer, en dat is de steden die hij erwend. Hij schrijft nu uit erwilde vreemde, en Pontus, Galatien, Kappadotien, Azien en Bithynien. Wanneer een land kort zijn wist dat deze steden op zich houd, dan wist zijn dat die alle in Klein-Azien zijn. Wanneer we behouden dat wanneer we weet je nog teruggaan, dat als de Babylonische gevangenschap toen eng zijn naar de 70 jaar, dat een zeer kleine groep Juden teruggingen naar Jeruzalem en Juda. Wijn je als 60.000. Dat meent dan dat als Peter zijn brief schreef, weer door een ziemelijke kolonie van Juden en Babylon. Babylon werd de tijd nog een grote stad aan den Euphrat Rifa. En veel Juden werden door je bleven en dreven door er je schaft. Maar zo dat is goed mogelijk dat Peter, de apostel weer, de noorden jenk, de verstrijd weer van de Israël-nation. En dat door zonen weer in Babylon, en hij door naar oosten gaan ging, en Paulus naar westen ging, schließlich bij Rome. Door weer ook een grote vervolging in dat Romeinse Rijk, dat passeert als de tjenig Claudius over Rome regeert. En dat had Aquila en Priscilla naar Corinth gebracht, en had dat ook veroorzaakt dat Joodse Christen weer zo wit weggegaan van Jeruzalem als bij Babylon. En zo weer door een halve kolonie en de Babylon am jegend. En dat is wellicht genoeg daarvan dat Peter Emmerhan is in Babylon geweest en heeft van door zijn brief geschreven. Vielleicht sogar bij brief. Nu, Peter handelt hier met zeer wichtige thema's. En dacht dat hij die niet uitleiden zoals van dat bloos kalde waarheden zijn. Dat heet hij heeft die niet als van dat bloos waarheden zijn, die vielleicht niet zeer wichtig zijn toen Christ zijn dag voor dag leven. Am es ook dem hopning apostel genannt worde. Paulus wordt manchmal dem glovis apostel genannt. En Johannes dem leiv apostel. Da is ne besondere betoning en Peter zine brief op hopning. Aber wann eine de brief lese dat, besonders den eerste brief, dann mat ek to den Entschluss kommen, dat zijn thema endlich Lieder is. In je Bibel leren zeien, dat ze door je nood vingen. Dat heet, dat Peter gaat zijn je nood betonen dat. En hij deed dat ook, joh. Ober Lieder, en die weer die daarmee verbonden zijn, passeren 16 mal in des brief. En joh, hopning is door allemaal met verbonden. Wanneer een wordt willen een titel geven, to des eerste Petrus brief, dan word ik zeggen dat het zo wat wordt zijn. De christelijke hoopning en lieder. En wanneer ik dit brief en delen word willen, dan wordt het zo als dit zijn. De eerste negen vers in dit eerste kapitel, lieder en christelijke verzekering, 10e met 24e vers, dat lieder en de schrift, en dan de tweede met vierde kapitels, dat lieder en dat licht van Jezus zijn lieder, en dan dat vijfde kapitel word ik zeggen, dat lieder en Jezus in tweede komen. Also, zijn we nu dan terug met dat thema, dat we al je zenen hebben, en dat is Jezus zijn lieder. We zeggen dat in de Jacobus zijn brief, we zeggen dat in de Hebreeën brief, en jo, zekerlijk reden de profeten daarvan, en hier heb ik dat nu als de hauptgedanke in het eerste Petrusbrief. Dat wordt hier even een beetje anders becheckt worden. Nu, dit man Peter redt zoals een de rijke ervaringen heeft gehad. Dat is mogelijk dat een verschillende erwähnen kan dat tatsachen zijn, maar dat zo doen dat het bloos zoveel tatsachen zijn, ohne dat een de ervaren heeft. Met Peter weer dat gans wat anders. Hij had ervoren wat hij van reden deed. En dat is een goed antwoord worden van een die brief lezen deed, dat hij met Eva naar de toekomst checkt van hij bij de Heer in hemel wordt zijn. Een Bibelleerder heeft wat geschreven dat wichtig is met dit hem zijn. En ik wil dat proeven te even zaten zoals ik dat ombaste kan. Die zei, dat is wat kalt het een oude leven van een bloos en berecht geeft van geestelijke dingen. Ober, wanneer mensen daarvan reden kennen als er eignet, dat heet wat zij ervoren hebben en een dieper interesse hebben in die dingen, dan is wat zij zeggen zo als tom leven gekomen, met een levenje en vaste geloven, een dieper leven. Die kennen door niet van reden buiten dat het aan innerlijk zeer beweegt en dat zij bedwongen zijn dem Heer te prijzen door een. Jo, en dat is waarom Peter ook van vrede redde der, wanneer hij van lieder redt.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachwiesertum Friedmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Nu lees ik weer een onze geschicht van Oom Kloos. Vijf week moet Kloos uitroep, verkoopt zijn wirtschaft en verleidt zijn heimatdorp, om met de vergonnenheid te breken. Hij koopt zich weer af en neert grote landgoed. Dit geeft Kloos een aanspraak. Op een nieuwe tijd wordt hem dat zien wat er groot. Kloos toopt met de 12 andere onzidlerfamilies, vallen zich ladig, kein predje weer met je kom. Hierdurch haf Kloos seine Nubasch eingelud. Hei dacht, ohne Predigt fährt te lesen. In alle taub noch wot Leider singen, in Betzus ne Andacht. Hier fang wir dann an. Dort ist Sindacht Smarius, in der Jast sind meist ohne der.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?